Bordje takkie met je lambaasch. Kurku aan van de wet met driet. Zet des om mijn zuidat aan. Tussen hem geeft kalt er ziet. Pony wie je pakt op kan.